Nomadach jent ana de tietsche en tjepe appen bezo. Osse al appe gaus wie, faller en, zij hot de tjelt verjete, weil nu moest zij verwalte de tjelt als ruit num krankenhuis wie. Zij kom schwen tred, de dier stand een bestje op, en wat zag ze do? Helmi hot kraait, den Knipsbiedel opgemocht en vijf moed uit dem in de hand genomen. Anna mag schwinde die op en zegt, Helmi, wat deest du da? Helmi zet daar aan en zegt, wat schreist du op een ganse huis? Mama feilt zich niet goed. En daar stond al tante Walten henne. Anna, wat is passiert? Waarom schreist du zo? Jo, zei ze, weet ze wat? Het had de tjelt huis verjede. En nu als het treed kwam, heb het Helmi erwischt hier in het tijd. Zij held den Knipsbiedel en heeft de vijf moed in de hand. Tiet is armel in de hand, Nana. De mama tiet ganz bezorgd, aber auch sehr abgericht ihre dochter. Helmi, is dat woord wat Anna nu zegt? Helmi had nu geen andere wol. Zij moest nu gestoen wat ze je donen houdt. Zo, Anna, zij nemen nu dit geld en gaan een eindtijpen. En du, Helmi, tjemst met mij in de grootstoel.

georganiseerd, nou er plaats en reeg. Dit is zo als een armee tegen de andere, en daar zijn generalen aan beide zijden. Zoten zijn heerschaften, zijn generalen, hij schijnt even zegt, even nationen. En dan zijn er gewöhnliche beze engel, die even einzelne mensen even zegt hebben. Een van deze beze juiste er verlangen is, dat ze zich en mensen kunnen tussig maken. Dat heet dan dat een mens van deze juiste bezeten is. Die zijn de harsche over de diesternis en deze welt. Daar zijn deze juiste die even zegt ha, even zoten, zijn weltlichet geschaft. En dan is door dat juistlichet bezet, dat in de hemelswelte verjet. En daar zijn deze juiste die den even zegt ha, even dood. En jo, daar zijn dan ook deze juiste die de even zegt ha, even religionen en deze welt. Mijn predje vriend zegt dat arm is zo dat dat poort, religion, is dem zoten zijn geraadste eindeling. Zijn geschaft is religion. We moeten niemals vergeten dat die zoten ans vriend is. En dat zijn ganze ziel is ans am te brengen. En wanneer hij dat niet doen kan, dan ans zoveel toe leiden als de Heer am loten wordt. O, mijn vriend, God zij dank voor ans Heer zijn schutz en bewaring. Dat is veel weet. Nu deze twee groepen van geestelijke creaturen arbeiden in deze welt al en die we wonen en zijn een en dem andere jagen aan. Maar we kunnen den niet zijn. En manchmal komt de strijd ook op deze erden op. Die zijn egel en strijd wegen menschen zeilen. Dat wordt zich meer bewezen in dem dat we durch dit kapitel worden gonen. Nu, eerstens, wie ha hier de steed, de tijd, en dat redmaken voor Daniel, voor de visioen? Zoals ik een naast jou trek aan die de deed, wie ha niet een plot iets het woord voor wat ik visioen naam. Dat is mijn een het woord voor wat Daniel zag. Dat komt van dat Engels het woord vision. Zeg maar dat wie niet een droom, wie hij sleept niet doorbij. Hij weer bij klare verstand. Een zaagwoord. Also, wanneer ik dat woord vision brug, dan weet dat het zo is dat niet een droom is, op een dag wat buiten natuurlijk het is, dat iemand zag. Hier weer dat Daniel. Ik lees nu de eerste vers en dat tiende kapitel. En dat derde jaar van de Perse koning Cyrus, wordt er wat tot Daniel je op een boord, neem zijn nomen Belteschatzer weer. En dat weer woer, over de tijd weer lang, en hij verstond dat denk, en had verstandnis van de visioen. Dat derde jaar van de Perse koning Cyrus, zegt het, dat weer dan ongeveer 4 jaar, nadem dat hij de visioen had van de 70 werk. Daniel weer nu al een oude man, en weer vielleicht ook niet meer in een hoger ambt en de regering. En wanneer dat hier zegt dat door wat wordt, to Daniel je op een boord, kan dat menen en een nieuwe weg je op een boord. En wanneer dat reed ervan dat die tijd lang weer, meent dat dat het lang wordt zijn eer dat wordt erveld zijn. Daniel verstond wat dat weer, dat heet die weerd. En hij verstond die visioen ook, dat weer zeer klaar. Nu de tweede en derde vers. En die dag deed ik, Daniel, treuren, voor drie volle werk. Ik had geen eten voor zijn smaken, en geen vlees of wijn kwam in mijn muil aan, en ik deed me niet inzalven, maar drie volle werk erveld werden. Ik neem aan dat het meent dat hij zich niet bode deed voor drie werk. Waarom hij treuren deed, is ons niet gezegd. En de koning Cyrus in eerste jaar had de Cyrus een bevel gegeven dat de Israëlieten terug naar haar land gaan kunnen. Twee jaar later weer dat maar een zeer kleine groep die terug gaan weeren met de Zerubbabel als leider. Die met Ezra en Nehemia terug gingen, weeren dan nog in Babylon als Daniel deze visioen had. En dit weer een zware tijd voor Daniel. Hij weer al een oude man en de zaag bracht eindelijke weedoor tot deze oude profeet. Hij werd nu al even 90 jaar oud en am deed dat zeer wee ennelig te zijn dat zo weinig terug gaan willen naar haar heimatland. Nu dat hij zo oud weer,